0: Mier en gravin Leonore. En op een vierde foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De gezelligste van de regio.
2: Goeienacht. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: kinderen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat schreef ik in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: down the road.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.
1: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur. Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
1: Er is even crisisberaad geweest. Of de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
2: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
3: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
2: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
2: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
5: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
6: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
7: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat schreef ik in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
11: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
10: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
13: De gezelligste van de regio.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, Pro en SGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

vanuit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Landslaan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is, is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en zijn beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, daar raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlak bij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Landslaan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is, is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en zijn beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Briele. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging 5 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle pro-NSGP zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Eilandslaan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is, is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en zijn beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, daar raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: Heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Eilandslaan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en is in beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Hoornwaldweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, daar raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Landslaan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en zijn beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, daar raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken en de berging gaat nog wel even duren, dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Goedemorgen, beste luisteraars. Daar zijn we vandaag weer op een mooie zonnige dag vandaag. Het is vandaag alweer de 26e mei. Nog geen zomer, maar het voelt wel alweer als zomer. Een goed begin zo. We willen vandaag in de studio zijn aanwezig. Arjan en Marcel achter de knoppen. En als het mee zit, neemt Arjan de telefoon op. En Jacob doet de presentatie. Dan willen we vandaag starten met ons instrumentale nummer. En dat heet ze deze keer Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Deze keer wordt dat gespeeld door Matthijs Mans en Matthijs Zonneberg.

Dat was alweer ons eerste instrumentale nummer. Dan kom ik bij een verzoekje van mevrouw Annie Crassé en die is nou van vorige week. Ze wilde graag horen het lied Leid mij. Deze keer wordt het gezongen door Lucas Kramer.

En ons volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Ik wandel in het licht met Jezus. Deze keer wordt dat massale koor en samenzang uit Haarlem.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Annieke de Zee. Is het bestemd voor mevrouw Ali van de Kraan. Ik wil graag laten horen het lied Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor. Het harde met solisten Femi van de Weg.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. En ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag horen het lied Heilige Geest van God. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Gemengd Koor Capelle.

Het volgende verzoekje komt van Jacob en die bestemt het voor mevrouw Witske Scheerhoorn. Ik wil graag laten horen het lied Dank u wel. Deze keer wordt dat gezongen door Ellie en Rickert en de kinderen en Frans. En dit lied als dank voor een fijne tweede Pinksterdag.

En ons volgende verzoeknummer wordt aangevraagd door mevrouw Annieke de Zee. En ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppets. Ze wil graag laten horen het lied Geest van Hierboven. En Koos en Brechtje krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het weer voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Er komen stromen van zegen. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Urker Visserskoor Christian.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. Deze keer wordt er gezongen door een christelijk jongerenkoor, Cum Amore.

Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen? Als u mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen. Dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind.

Maar dan komt het volgende verzoekje van mevrouw Ria Combe. En ze bestemt het voor mevrouw Wendy Combe. Ze wil graag horen het lied Heer van de Dans. Deze keer gezongen door Cantate Societas. En Wendy wordt van harte gefeliciteerd voor de verjaardag van morgen van haar moeder.

Volgende verzoekje komt van mevrouw Purperhout en ze vraagt het aan voor iedereen. Ze wil graag horen het lied De Heer is mijn licht en dan het liefst van de Jong Credo Singers. Maar helaas hebben we die even niet. Dus u krijgt hem nou vandaag te horen van de heer Kees Denink. En volgende week, dan zoeken wij dat deze week even op. Dan hoort u hem van de Jong Credo Singers. Dan houdt u hem even te goed. En iedereen krijgt een zegengroet van mevrouw Purper.

Dan ben ik alweer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Roept uit aan alle stranden. Deze keer wordt er gezongen door Karel Bogert. En alle luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Dat brengt ons alweer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Bestemt het weer voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Ik zal er zijn. Deze keer wordt het gezongen door Esther Timms.

En dat brengt ons alweer bij het laatste nummer voor vandaag. En dat laatste nummer heet Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dit wordt gezongen door Samenzang.

En dat waren alweer de laatste klanken voor vanmorgen, beste luisteraars. Het programma zit er alweer op. Het is alweer voorbij. Er ging voor ons idee weer heel erg vlug. Vandaag in de studio waren Arjan en Marcel achter de knop en aan de telefoon. En Jacob deed de presentatie. Verder hoop ik dat er zondag de herhaling er weer is. Afgelopen zondag was het even fout. Maar we hebben weer goede moed voor komende week. En dan wens ik iedereen een hele fijne zomerweek, zoals wij dat noemen. Heel veel mooi weer. Misschien nog een bui regen voor de tuin. En heel veel gezondheid. En geniet er lekker van. Doe het rustig aan. Veel sterkte. En dan roep ik maar tot volgende week dinsdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Landslaan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en zijn beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, daar raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: Heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En er blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Yeah.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle.
1: Het is maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend drie jongeren van 14 en 16 opgepakt voor vuurwapenbezit. Die zaten in een huis aan de Pijtkreek samen met een meisje dat als vermist was opgegeven, meldt de politie in Rotterdam-IJsselmonde. Dat meisje was al opgegeven als vermist in de omgeving van Utrecht. De politie werd daarna getipt dat ze was gezien bij mensen die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het te gaan om een alarmpistool en knalpatronen. Waarom het meisje daar was, is niet bekend. In België is een aanrijding geweest tussen een kleine schoolbus en een trein. VRT Nieuws meldt op basis van officiële bronnen dat er bij meerdere doden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurt rond een uur of acht op een spoorwegovergang tussen Antwerpen en Brussel. Er zaten zo'n 100 mensen in de trein. Die zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. Over de toestand van de inzittenden en van het schoolbusje is nog niets bekendgemaakt. Gemeenten en provincies willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de reparatie en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. Jaarlijks moet er 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, zo vinden ze. Komt dat geld er niet, dan bestaat het risico dat bruggen en viaducten langere tijd worden afgesloten, of dat er beperkingen worden ingesteld voor bijvoorbeeld vrachtverkeer op bruggen. Dat veel infrastructuur vervangen moet worden was al langer bekend, maar de kosten vallen hoger uit dan gedacht. 2 op de 3 Nederlandse medewerkers in de horeca is vorig zomerseizoen zeker 1 keer verbrand geweest door de zon. Bij 1 op de 3 ging het zelfs om zware verbranding, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Huidfonds. In sommige branches wordt wel rekening gehouden met de zon. Dan kan je een pet of zonnebril dragen. Maar in de horeca wordt dat veel minder gedaan dan bijvoorbeeld in de bouw of in de buitendienst van de gemeente. Mensen die buiten werken hebben 3 keer zo'n grote kans op huidkanker dan mensen die binnen werken. Het afgelopen jaar kregen 81.000 mensen te horen dat ze huidkanker hadden. Dan nog het weer. Volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt uit op 31 graden. Ook vanavond zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolken.
0: Radio Kapelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Kapelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, Pro en SGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend 3 jongeren van 14 en 16 opgepakt voor vuurwapenbezit. Die zaten in een huis aan de Pijtkreek samen met een meisje dat als vermist was opgegeven, meldt de politie in Rotterdam-IJsselmonde. Dat meisje was al opgegeven als vermist in de omgeving van Utrecht. De politie werd daarna getipt dat ze was gezien bij mensen die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het te gaan om een alarmpistool en knalpatronen. Waarom het meisje daar was, is niet bekend. In België is een aanrijding geweest tussen een kleine schoolbus en een trein. VRT Nieuws meldt op basis van officiële bronnen dat er bij meerdere doden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurt rond een uur of 8 op een spoorwegovergang tussen Antwerpen en Brussel. Er zaten zo'n 100 mensen in de trein. Die zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. Over de toestand van de inzittenden en van het schoolbusje is nog niets bekendgemaakt. Gemeenten en provincies willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de reparatie en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. Jaarlijks moet er 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, zo vinden ze. Komt dat geld er niet, dan bestaat het risico dat bruggen en viaducten langere tijd worden afgesloten, of dat er beperkingen worden ingesteld voor bijvoorbeeld vrachtverkeer op bruggen. Dat veel infrastructuur vervangen moet worden, was al langer bekend, maar de kosten vallen hoger uit dan gedacht. 2 op de 3 Nederlandse medewerkers in de horeca is vorig zomerseizoen zeker 1 keer verbrand geweest door de zon. Bij 1 op de 3 ging het zelfs om zware verbranding, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Huidfonds. In sommige branches wordt wel rekening gehouden met de zon. Dan kan je een pet of zonnebril dragen. Maar in de horeca wordt dat veel minder gedaan dan bijvoorbeeld in de bouw of in de buitendienst van de gemeente. Mensen die buiten werken hebben 3 keer zo grote kans op huidkanker dan mensen die binnen werken. Het afgelopen jaar kregen 81.000 mensen te horen dat ze huidkanker hadden. Dan nog het weer. Volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt uit op 31 graden. Ook vanavond zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend 3 jongeren van 14 en 16 opgepakt voor vuurwapenbezit. Die zaten in een huis aan de Pijtkreek samen met een meisje dat als vermist was opgegeven, meldt de politie in Rotterdam-IJsselmonde. Dat meisje was al opgegeven als vermist in de omgeving van Utrecht. De politie werd daarna getipt dat ze was gezien bij mensen die een vuurwapen bij zich hadden. In het huis bleek het te gaan om een alarmpistool en knalpatronen. Waarom het meisje daar was, is niet bekend. In België is een aanrijding geweest tussen een kleine schoolbus en een trein. VRT Nieuws meldt op basis van officiële bronnen dat er bij meerdere doden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurt rond 8:00 op een spoorwegovergang tussen Antwerpen en Brussel. Er zaten zo'n 100 mensen in de trein. Die zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. Over de toestand van de inzittenden en van het schoolbusje is nog niets bekendgemaakt. Gemeenten en provincies willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de reparatie en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. Jaarlijks moet er 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, zo vinden ze. Komt dat geld er niet, dan bestaat het risico dat bruggen en viaducten langere tijd worden afgesloten, of dat er beperkingen worden ingesteld voor bijvoorbeeld vrachtverkeer op bruggen. Dat veel infrastructuur vervangen moet worden was al langer bekend, maar de kosten vallen hoger uit dan gedacht. 2 op de 3 Nederlandse medewerkers in de horeca is vorig zomerseizoen zeker 1 keer verbrand geweest door de zon. Bij 1 op de 3 ging het zelfs om zware verbranding, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Huidfonds. In sommige branches wordt wel rekening gehouden met de zon. Dan kan je een pet of zonnebril dragen. Maar in de horeca wordt dat veel minder gedaan dan bijvoorbeeld in de bouw of in de buitendienst van de gemeente. Mensen die buiten werken hebben 3 keer zo grote kans op huidkanker dan mensen die binnen werken. Het afgelopen jaar kregen 81.000 mensen te horen dat ze huidkanker hadden. Dan nog het weer. Volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt uit op 31 graden. Ook vanavond zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag weer volop zon. In de middag wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cashgeld. Dat heeft burgemeester Van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. Bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft de minister van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. En Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Radio Capelle. Drop it.

0: en aan mijn relaties.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
2: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cashgeld. Dat heeft burgemeester Van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. Bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft de minister van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. En Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En er blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk. Er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. Op de A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cashgeld. Dat heeft burgemeester Van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. Bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft de minister van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. En Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant en ook in Noord-Holland is het druk. Bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoeverdorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt er een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier is het tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld naar advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En dat koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle, bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle-Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen.

0: it snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter, maar op een paar wegen gaat het nog moeizaam. De A27 van Utrecht naar Breda staat een pechgeval voor de brug bij Gorkum en de vertraging is 40 minuten vanaf Lexmond. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je nog een half uur vast. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er stond een pechgeval. Op de A58 in Brabant is het nog druk. Van Tilburg naar Eindhoven. De vertraging is een kwartier tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En je hebt ook nog een kwartier oponthoud bij Aalsmeer op de A9. Dat is van Diemen naar Alkmaar. En het komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En dat koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, er gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
0: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom, luisteraars, bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En we gaan verder met Elvis Presley.

Ja, de eerste opname die Elvis maakte aan de Westkust. Love Me Tender. En het is een grote hit geworden. Het kwam in de Ed Sullivan Show. En iedereen kocht de single. En ja, prachtig. We gaan verder met Marie's The Name, His Latest Flame. En dat is een, ja, ook een dat is een vlot nummertje.

Ja, Elvis was in die tijd goed bij stem. En Maryse the Flame is latest. Nee, is the name. En het heet His Latest Flame. Goed, nogmaals, hartelijk welkom. En Elvis, ja, dat verveelt nooit. Prachtige liedjes en grote hits had hij. Na Love Me Tender kwam Love Me uit. En dat was ook, ook een nummer van Labour & Stoller. Daar komt-ie.

Any place. Even kijken hoor, wat zegt hij nou? Any place is paradise. En dat kwam van het tweede album wat Elvis voor RCA maakte. Rock'n'roll nummer 2. En ja, de volgende, dat is een bekende hit. Good Luck Charm. Ja, deze heb ik natuurlijk al gehad. Ik doe de verkeerde, helaas. Daar komt hij alsnog. Any place is paradise.

Good Luck Charms. Good Luck Charm, zo heet dit nummer. En in het boekje wat ik hier bij me heb, staat dat dit zou de laatste nummer 1 in de United States zijn. De laatste hit, totdat Suspicious Minds 7 jaar later uit zou komen. Goed, ik ga verder met All Shook Up. En dat is ook een grote hit voor Elvis.

Mooie ballade deze. She's Not You. En aan deze plaat werkt mee Bob Moore, Scotty Moore, Harold Bradley, Buddy Harmon en op de piano Floyd Kramer. En de sax was van Boots Randolph. She's Not You. En dan gaan we... Ja, got a lot of living to do. Ja, Elvis die had heel veel te doen. En ja, zijn leven was maar kort, maar dat is bekend. Maar het is een nummer wat eigenlijk wel iets profetisch heeft.

Got a lot of living to do. En ja, hij zong het zo snel om zoveel mogelijk dingen te kunnen doen in zijn latere leven. Maar dat ja, is bekend. Daar kwam het helaas niet echt van. Return to Sender staat nu klaar.

Teddy Bear, zo heet dit nummer. En ja, dat was een behoorlijk succes. Goed, You're the Devil in Disguise komt nu. En dat is wel even qua tekst wat anders. Niet zo'n onschuldig beertje, maar ja, de duivel in vermomming. Wat zal dat opleveren?

Ja, You're the Devil in Disguise was de laatste top 3 hit. Voordat de Beatles hun opwachting maakten om alle muziekstandaards omver te werpen. En de popmuziek te veranderen in het midden van de jaren 60. Maar Elvis spon er nog wel garen bij dit nummer. Trouwens, One Night With You is ook geen slecht nummer. Zeker niet. Ook een hit voor Elvis.

Memphis, Tennessee was dat. En ik moet eventjes kijken waar ik gebleven ben bij deze. Oh ja, als het goed is moet deze nu opstaan. En daar is zo'n leuke film van al die mannetjes die in de gevangenis zitten. Oftewel Jailhouse Rock.

Jailhouse Rock was dit. En dat was nog een hit. Een rocknummer van Elvis. Maar ja, de Beatles die hadden hun invasie genomen. En, of ingezet. En ja, de hits voor Elvis werden in die periode toch wat minder. Maar hij was er nog steeds hoor. Met bijvoorbeeld het volgende nummer. It Hurts Me.

It Hurts Me. En dat was de B-kant van Kissin' Cousins. Dan weet u dat ook. Ik had het over Jailhouse Rock, maar er is nog zo'n mooi, vlot nummertje uit die periode. En dat is You're So Square, Baby, I Don't Care.

Ja, dit soort nummers zetten Elvis nog steeds wel op de kaart. Maar ja, met de Beatles, dat was een fenomeen. En dat is voor een andere keer, Beatles. We houden het nu eventjes nog bij Elvis. En ik heb de volgende klaarstaan. En dat is, even kijken, Down in the Alley.

Treat Me Nice was dit. En ik ga verder met een nummer. Het eerste nummer van Bob Dylan. Wat Elvis heeft opgenomen. Tomorrow is a long time.

Ja, Run On was dit. En Tomorrow's a Long Time staat, als het goed is, nu klaar. Daar komt ie. Het is ook het laatste nummer. Dadelijk Peter Snell met Blues en Americana. Dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, dinsdagavond en hier op Capelle, Blues en Americana. Van Morrison was dat, Brown Eyed Girl. En ik ben Peter Snel. Ik draai de komende 2 uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou met nu Chris Gaffney en de Cold Hard Facts.

Ja, Brewer & Shipley. En dat was een hit uit 1970. One Toke Over the Line. Hey, The Black Keys. Ja, blues is dat. Gold on the Ceiling.

0: Gold on the Ceiling, The Black Keys.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: 1981, Was Not Was.

0: get a trick, and that'll be all for this evening. Now that's all.
1: Ja, hoe noemen die het? West Coast Blues natuurlijk. Zeker weten.
2: Dit is Radio Capelle.

Michel Jacques en Strawberry Jam. Hey, Bas Kijks nu. En een oud nummer van Vinicius de Moraes en Antonio Carlos Jobim.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hanta-virus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, No Way Out en oude hit van Sonny Boy Williamson. Ja. Dat zijn de Allman Brothers in de Fillmore East en uur 2 van Blues in Americana. En we gaan verder met The Hot Club of Cowtown. When Day Is Done.

0: Mr. Delbert McClinton daar uit Texas. En love, love, love. 24 hours of the day. It's love. En Boris McCutcheon, die komt uit Arizona en de Salt Lakes. En Boosh Farm.
1: 1, 2, 3, 4.

Boris McCutcheon en de Salt Licks en Boo's Farm. Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, de Taxi Gang, die zijn de backup voor Joe

0: Joe Cocker, Bill Withers' song Ruby Lee.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues in Americana met meer muziek uit waar ik vandaan.

0: En hoe heet het dan? Het heette Tous les soirs quand ça fait noir. Of elke avond als het donker wordt. Ja, kunnen we ook zeggen. Oké, ook uit New Orleans, The Subdudes.
1: Carved in stone is a name I will remember.

Van Morrison en This Love of Mine. Blues en Americana hier op Radio Capella. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou vanavond met Bokey Lafarge. Close the door.

0: Jealous of My Woman en Brownie McGee, de blues. En een van de grote bluesartiesten eigenlijk is Henry Fredericks, beter bekend als Taj Mahal. Hedendaags, hij is nu een jaar of 80 denk ik. En hij zingt Gary Coffin en Carole King's Take a Giant Step.
1: Your heart again.
0: Hey.

Prachtig. Taj Mahal, Take a Giant Step. Hey, we gaan afsluiten. Ik ga eruit met Art Blakey in de Jazz Messengers. Geweldig Bobby Timmons nummer. Moaning. En ik zie je volgende week. Dank voor het luisteren. Dag.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hanta-virus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer een zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hanta-virus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een zomersplaatje om mee te beginnen. So Nice, oftewel de Summer Samba. Astrud Gilberto hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 26 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de staat van de dijken is in kaart gebracht. De column van Joost Kiewiet en verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Fijne muziek om in de stemming te komen voor de late avond. Brazzaville was dat en Some Days. En daarvoor Joe Cocker en My Father's Son. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert ongeveer 380 kilometer aan dijken. Het waterschap daar maakt ieder jaar een veiligheidsrapportage daarover. En die is kort geleden vastgesteld. Arie de Gelder van het waterschap is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Meneer Gelder, welkom.
2: Dank u wel.
1: U bent teamleider beleid en adviseur bij dat Hoogheemraadschap. Dan hebt u veel met die dijken te maken, denk ik. Of gaat u zelf ook over de dijken lopen om ze te inspecteren?
2: Nou, soms ga ik wel mee, maar nee, we hebben mensen die dat nog veel beter kunnen en daar meer tijd voor hebben.
1: Ja.
2: Dus die dijken worden inderdaad regelmatig geïnspecteerd door onze medewerkers. Maar we doen ook allerlei metingen en berekeningen om te kijken hoe sterk ze precies zijn.
1: Ja, dat is een hele eind, want 380 kilometer hebben jullie in beheer, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn wel hele verschillende soorten dijken, hoor. We hebben ruim 70 kilometer echt dijken langs de rivieren. En we hebben ook wat wij dan dijken of kaders noemen langs de Rotte en de Ringvaart. Als je daar langs loopt, dan hebben mensen soms geen eens door dat het echt een dijk of een kade is. En we hebben ook in de polder nog wat dijken. Dus het zijn hele verschillende types. Ja. Maar inderdaad, het zijn nogal wat kilometers.
1: En zijn die nu allemaal in kaart gebracht dan?
2: Ja, die zijn allemaal in kaart gebracht.
1: Wat betekent dat die dijken nu in kaart gebracht zijn? Dat u precies weet hoe de dijken erbij liggen, al die 380 kilometer lang?
2: Ja, precies is altijd, we weten in ieder geval gewoon goed hoe hoog ze zijn. En, en we doen ook steeds vaker en meer grondonderzoek om ook de hele ondergrond te kennen.
1: Ja, ja.
2: Want ze zakken ook altijd nog een beetje in precies, ons gebied, dus ja. Dat houden we allemaal nauwkeurig bij. Maar er staan soms ook constructies in, damwanden, dus elk type waterkering heeft zo weer zijn eigen aandacht nodig.
1: Ja. En als je ze controleert, dan heb je misschien minder snel dat je hele grote ingrepen moet doen om ze weer goed te maken.
2: Nou ja, of we komen er juist achter welke ingrepen...
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat kan
2: maar
1: allebei.
2: Over het algemeen zien wij dat onze dijken door alles wat we eraan doen alleen maar sterker en beter worden. Maar dat moet ook, want de normen en de eisen die we eraan stellen, die worden ook steeds strenger. Omdat er gewoon steeds meer mensen achter wonen, steeds meer geld achter geïnvesteerd wordt.
1: Ja.
2: Betekent dat het onze bescherming ook eigenlijk steeds beter op orde moet hebben.
1: En door het weer en alles wat daarbij hoort, kan het ook wel eens zijn dat er sneller een overstroming komt? Of de rivieren te hoog komen of wat dan ook? Want jullie hebben alleen dijkrivieren, hè? Geen zeedijken.
2: Nee, maar de zee heeft echt wel flink invloed, hoor.
1: Ja.
2: We zitten gelukkig ook achter de stormvloedkeringen, dus daar wordt ook natuurlijk aan gerekend. Maar de modellen die houden zeker ook rekening met storm op zee en hoe dat doorkomt in ons gebied. En ja, juist in ons gebied heeft die storm op zee. En dan kan het water toch gewoon 1 of 2 meter hoger worden.
1: Ja, ja.
2: Eigenlijk situaties die in de praktijk bijna niet voorkomen. Zo hoog als in 1953 is het eigenlijk sindsdien in ons gebied niet meer geweest. Maar wij weten wel dat het zo hoog kan komen.
1: Ja.
2: En daar houden we in al onze berekeningen en zo toch ook echt rekening mee.
1: Als Hoogheemraadschap hebt u het goed voorbereid en houdt u de dijken goed in de gaten, zodat de inwoners droge voeten houden, zoals dat dan genoemd wordt, hè?
2: Ja, ja. Dank u wel.
1: Dat is
2: een mooie conclusie.
1: Nou ja, de mensen willen wel weten hoe het precies zit. En jullie hebben een cruciale rol in die hele dijkverzwaring en dijkverandering, of de veiligheid van de dijken in ieder geval, zodat iedereen droog voet houdt, toch?
2: Ja,
1: ja.
2: Mensen, zeker.
1: Mensen die daar iets meer over willen weten, jullie hebben daar een veiligheidsrapportage, dus er is iets schriftelijks gemaakt. Kunnen die dat op de website terugvinden?
2: Deze rapportage die staat nog niet zo specifiek op onze website. Hij is ook best wel heel erg technisch.
1: Ja.
2: Er staat wel allerlei andere informatie, ook over de dijkversterkingen die we inderdaad uitvoeren op dit moment langs de Hollandse IJssel, of waar we plannen voor hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dus er is op onze website www.hhsk, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, is een hele hoop informatie te vinden. Mensen die echt gewoon precies willen weten hoe we dat dan doen en wat voor inspecties en dergelijke, die kunnen die rapportage ook opvragen en dan sturen we die gewoon toe. Maar er geven we ook graag een toelichting bij, want het is wel
1: Het is heel technisch, zegt u wel.
2: Het is wel hele specifieke en technische informatie die je ook verkeerd zou kunnen begrijpen.
1: Oké, nou dan is duidelijk dat mensen toch even de website kunnen kijken. En als ze echt geïnteresseerd zijn in de rapportage, kan dat ook nog.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Dan is het in ieder geval duidelijk dat de staat van de dijken dit jaar weer in kaart gebracht zijn. Arie de Gelder, hij sprak erover. Hij is teamleider beleid en advies bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Ik dank u wel voor het gesprek.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle.

Oud en nieuw wisselden elkaar af. Adamo uit 1968 met F comme femme, zowel V voor vrouwen. En Naomi uit Nederland, zojuist. For a Minute heet hij. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Na Bloodstone en Outside Woman.

0: De schijf van 5 is aangepast. En dat gaf me een consternatie. Alle praatprogramma's op tv hadden het erover. Minder vlees was het advies. En dat kon rekenen op een storm van verontwaardiging. Ze willen ons balletje gehakt afpakken. Stel je voor, zeg, dat kun je toch niet accepteren. Er kwam zelfs een heus kamerdebat. En de hele rechterflank in de Tweede Kamer sprak er schande van. Hier is sprake van een verkapt klimaatbeleid. En dat kon toch niet de bedoeling zijn. Iets doen aan klimaatverandering is woke. Dat is voor klimaatgekkies. Ik heb het met verwondering gevolgd. Vanwaar die ophef, vraag je je dan af. Over een voedingsadvies. Wat is daar nou zo gevoelig aan? Als je het wil volgen, dan doe je dat. En anders niet. Het is een advies, niet meer en niet minder. Ik kreeg persoonlijk zo'n 40 jaar geleden eenzelfde soort advies van mijn huisarts. Ik was daar voor een jaarlijkse controle en hij zei: jij moet voorzichtig zijn met vlees en dierlijke vetten. Ik behoorde tot een risicogroep voor hart- en vaatziekten. Ik had natuurlijk die dokter zijn vet kunnen geven en kunnen reageren als nu zo'n beetje half Nederland. Dan had hij waarschijnlijk gezegd: doe vooral je eigen zin. De gevolgen zijn ook voor jezelf. Mijn reactie was: voorzichtig zijn met vlees, dat gaat voor mij niet werken. En ik ben gestopt met vlees eten. En nu, na 40 jaar geen vlees eten, voel ik me gezond en fit en geniet ik iedere dag ook van mijn maaltijden. De schijf van 5, ofwel het collectieve voedingsadvies, stond nu in het brandpunt van de belangstelling. Veelal negatieve belangstelling. De schijf van 5 is eigenlijk een soort cirkel, een ronde taart met 5 punten. En elk van die punten staat voor een groep voedingsmiddelen waaruit je iedere dag iets op het menu moet zetten. Tenminste, als je het advies wil volgen. Voor de duidelijkheid, niks moet. De schijf van 5 bestaat al sinds 1953. En sindsdien is het verschillende keren aangepast. Het advies wordt uitgebracht door het voedingscentrum. En zoals gezegd, van tijd tot tijd gewijzigd. Aangepast naar de inzichten van de tijd en de stand van de wetenschap. Ook in 2016 was er een wijziging, gebaseerd op de richtlijning voor goede voeding van de Gezondheidsraad. Ook toen was er al een verschuiving naar meer plantaardig. Minder vlees, meer groenten, noten en volkorenproducten, minder suiker, zout en verzadigd vet. Niks nieuws onder de zon, zou je denken. De verschuiving van 10 jaar geleden zet nu, in een nieuwe versie van de schijf, door. Minder dierlijk, meer plantaardig. Toen verliep het geruisloos en nu lopen de gemoederen hoog op. De negatieve relatie tussen veel dierlijke producten eten en ernstige ziekten wordt steeds meer duidelijk. Maar als wetenschappelijk onderzoek over die relatie aan de orde komt, noemt mevrouw van der Plas van de BBB dat angstporno. Dat geeft te denken. Moeten we dan de wetenschap negeren? Het past wel bij de benadering van sommige politici. Wetenschap is ook maar een mening, stellen zij. Het past ook in door politici aangejaagde polarisatie in onze samenleving. Laat je niet ophitsen, zou ik willen zeggen. Laat je niet indelen in kampen. Geniet van je vrijheid om te verschillen van mening en van eetpatroon. Gevoelig punt is dat het nieuwe voedingsadvies ook aandacht besteedt aan de duurzame productie van voedsel. Feit is dat het westerse voedingspatroon, zoals zich dat de afgelopen 75 jaar heeft ontwikkeld, onhoudbaar is. De aarde kan dat niet aan. De problemen met het klimaat en het verlies aan biodiversiteit zijn nu al immens. Als steeds meer mensen ons eetgedrag willen overnemen, en dat zien we gebeuren, dan zijn de problemen niet meer te overzien. En wat is het probleem? Je kan met gezonder eten ook iets doen voor de gezondheid van onze planeet. Toch wordt vermeend klimaatbeleid via een voedingsadvies niet gepruimd door de rechterflank van onze volksvertegenwoordiging. Over inkomenspolitiek ging het niet. Meer plantaardig is ook goedkoper. Via plantaardige producten kun je dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen voor veel minder geld. En dat is goed nieuws voor mensen die krap zitten. Toch? Dat zouden volksvertegenwoordigers ook kunnen onderstrepen. Het gaat wel ten koste van de portemonnee van industriële veehouderij en toeleveringsbedrijven. En die hebben een sterke lobby. Misschien speelt dat ook wel een rol bij de ophef. Als je met een kleine wijziging van je eetpatroon iets kan doen voor je gezondheid, je leefomgeving en je portemonnee, waarom zou je dat niet doen? Het bevalt mij goed.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

de wekker met behoedzame tred. Je doet zo voorzichtig, zo stil, je wil dat ik rust. Je bent altijd.

Crystal Gayle was dat, met een nummer uit 1982. You Never Gave Up On Me. En daarvoor Erik Macy. En Als Je Eens Wist. Zometeen. Verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat na Alice Cooper en You and Me.

Naast zijn lugubere zaaloptredens maakte hij ook mooie muziek. Alice Cooper hoorde je uit 1977 met You and Me. Ons volgende onderwerp. Paprika poeder, chili, komijn, thee en rijst in de

0: voor zowel gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit en voor de bijen. Mm-hmm. En die hebben we hier verboden. Maar wat wij niet verboden hebben, is dat de grote gifreuzen in Europa deze pesticiden produceren en vervolgens exporteren naar landen in Zuid-Amerika en naar landen in Afrika. Omdat ze daar niets verboden hebben. En dan vervolgens gaan zij daar onze groenten, kruiden en dat soort dingen mee verbouwen. En dan komt het weer terug op ons bord.
1: Ja.
0: Dus wij noemen dat de gifboemerang.
1: Ja, het legt een lange afstand af dus eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat helemaal niet. Ja, jullie hebben een aantal dingen onderzocht. Maar ik zag ook staan de specerijen van Verstegen.
0: Ja, dat klopt. Ja, die sprong er bovenuit. Vandaar dat je die waarschijnlijk meteen zag staan.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dus in het chilipoeder van Verstegen, als voorbeeld, het is natuurlijk maar een steekproef, troffen we 18 verschillende pesticiden aan. En van die 18 was de helft, dus 9, waren er verboden in Europa.
1: Oké, ja, en dat komt dan via die kringloop die je net noemde, ik noem het maar even zo, komt het bij ons weer terecht. Is het heel gevaarlijk dan?
0: Ja, deze pesticiden zijn verboden omdat ze heel gevaarlijk zijn.
1: Ja, ja.
0: Nee, maar bedoel, als je echt niet ziek wordt als je chilipoeder op je eten hebt gedaan.
1: Nee, dat is natuurlijk
0: een hele kleine hoeveelheden.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja, en het is ook zo dat in dit geval van chilipoeder bijvoorbeeld maar 1 van de 18 aangetroffen pesticiden boven de wettelijk toegestaande waarde is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is een ander punt van ons. Kijk, elke pesticide en elk stukje landbouwgif op je voedsel kent een limiet. Hè? Van boven een bepaalde grens mag er sowieso niet in. Dan wordt het van de handen gehaald.
1: Ja.
0: Maar wat er niet wordt bekeken is hoe het optelt bij elkaar. Dat noemen we het cocktail-effect.
1: Ja.
0: Dus als jij zeg maar 18 keer een pesticide hebt die onder de waarde ligt die toegestaan is, is dat wel 18 keer onder die waarde. Dus bij elkaar opgeteld zit je aan een aardig aandeel pesticiden.
1: Ja, kom je weer veel te hoog uit natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, daar moet wat aan gebeuren. Jullie zijn er al jaren mee bezig. Ik hoor weer een petitie aankomen, klopt dat?
0: Zeker. Ja. Deze petitie die loopt al een tijdje omdat de Europese Unie heeft aangekondigd dat ze werken aan een verbod op de export van deze schadelijke pesticiden. Maar dat plan hebben ze in de ijskast gezet.
1: Oh.
0: Dus wij hebben onze petitie opnieuw leven ingeblazen. En gelukkig hebben we deze week weer heel veel nieuwe petitietekenaars erbij gekregen, waardoor we al op 120.000 mensen zitten die deze petitie hebben ondertekend.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet toch indruk maken, zou je denken. Hoe meer mensen tekenen, hoe meer je die druk opvoert bij politici. Want daar zijn ze wel gevoelig voor handtekeningen.
1: Ja, toch wel. Ja, ja.
0: Ja.
1: Maar gaat het dan naar de Nederlandse politici of ook in Brussel?
0: Nou, in Nederland speelt het ook in het debat, maar ik heb het gevoel dat ook mede door onze jarenlange campagnes de Nederlandse politiek al aardig overtuigd is dat dit eigenlijk niet moet kunnen. Hoe hypocriet het is dat wij deze pesticiden toch gewoon exporteren. Maar Europa moet nog overtuigd worden, dus de petitie is gericht op mevrouw van der Leyen.
1: Oké, nou ja, die luistert altijd goed naar dingen, maar ik weet niet of ze altijd doet wat jullie dan vragen. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, en als mensen op de hoogte willen blijven, ze kunnen ook altijd bij Foodwatch schrijven wij iedere week een nieuwsbrief.
1: Ja.
0: Met laatste nieuws en dan, dat gaat ook heel veel over pesticiden en de gevolgen daarvan en wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Dus dat kun je natuurlijk ook altijd doen. Ja. Even inschrijven op onze nieuwsbrief.
1: Kijk even op de website, dan kun je via die website de nieuwsbrief laten komen bij jezelf thuis. Maar de petitieteken is ook belangrijk, hè?
0: Ja, dat is belangrijk, want het is ook zo verschrikkelijk hypocriet, hè, om te zeggen, we willen in Europa, willen we deze gifstoffen niet?
1: Nee, maar die komen
0: exporteren ze gewoon naar andere landen.
1: Ja, dan komen ze via de achterdeur. Komen ze via de achterdeur weer binnen.
0: Ja, precies. Ja. En dan gaan we ook nog die landen de schuld geven. En dan gaan we ook nog zeggen van, wij willen onze producten in Nederland beschermen tegen slechte producten van het buitenland. Dan denk ik, hoe zot wil je het hebben?
1: Kijk even op de website, die hebben we nog niet genoemd. Dus noem hem toch nog maar een keer.
0: Foodwatch.nl.
1: Kijk,
0: makkelijk te onthouden.
1: Ja, heel makkelijk. Dan komt dat allemaal terecht. En als u wilt tekenen, dan zit er wel een knop waarbij dat heel makkelijk kan. Duidelijk, maar weer sterkte in de strijd. En, bedankt voor dit gesprek. Nicole van Gemert, directeur van de Stichting Foodwatch, bedankt.

Toon Ladders op zijn Alicia Keys. Je hoorde If I Ain't Got You uit 2003. En dat was de late avond van dinsdag 26 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Colin Blunstone blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 1.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, Pro en SGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de

0: De haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hanta-virus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hanta-virus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen.